0: Eerst en die worden telkens afgesloten met een BJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
10: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
11: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Gids Hilde Veulemans, we gaan terug naar het interbellum. Tussen de twee wereldoorlogen met een verhaal over het Badenpaleis en het casino.
12: Ja, het Badenpaleis. Nu zeggen we uiteraard daar het Thermaaipalast tegen. Maar wij hebben het allemaal gekend als het Badenpaleis. Hè. Dat is in 1933 opengegaan. Aanvankelijk bedoeld ook voor de toerist. Maar dat was toen al duidelijk dat het thermalisme eigenlijk al een beetje voorbijgestreefd was. Dus is het vrij snel opengesteld voor het gewone publiek. Wist u trouwens dat het Badenpaleis in 18 maanden gebouwd is? Dit is dus gigantisch snel, wetende dat men er 20 jaar over gedaan heeft om de plannen goed te keuren. Dus het is super snel gegaan, alleen heeft het ook super veel gekost. Men gaat er 13 miljoen voor over begroten en het is uiteindelijk 40 miljoen euro geworden. Dat was een slok op en daarop noemde men het ook de witte olifant. Een olifant slokt enorm veel water. Wel, Badenpaleis slokte niet alleen veel water, maar ook veel geld van de stadskas. Daartegenover hebben we dan de melkkoe. En wie weet wie de melkkoe is? Dat is uiteraard het casino die in diezelfde periode gelukkig voor de stad heel veel geld opbracht. Tot zelfs 8 miljoen extra inkomsten per jaar in het jaar 1932. Ondanks het feit dat kansspelen verboden waren. Maar ja, in Oostende kon alles.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
0: Lieve Blankaart en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Regionieuws.
8: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Kursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
17: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, dan ben ik een blij man, hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
17: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
17: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
17: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
18: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
18: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
20: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
21: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
22: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
23: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
0: En wat speelt u?
23: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders. Ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
23: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
23: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
23: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
23: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, TC Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
4: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
9: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
10: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
11: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
19: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uitbreidende brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
20: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
21: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Het Oostendse dialect met Roland de Snerk. En Roland, we hebben het vandaag over het werkwoord stukken. Dat klopt toch?
23: Ja, stukken is een werkwoord dat verwant is met het Nederlands steken. Het betekent dan ook duwen of stoten. Een stuk is vanzelfsprekend een duw of een stoot. Maar sommigen gebruiken dit substantief ter aanduiding van de geslachtsdaad. Een stuk doen, je hebt een stuk gedaan. Stukken betekent ook vallen, neerploffen, neerstorten. Die vlieger is gestukt. Het vliegtuig is neergestort. Men zegt ook neerstukken. Zo is een stuk dan ook een val. Je is over het tapijtje gesubbeld en het was een harde stuk. Je is over een tapijtje gestruikeld en het was een harde val. Als je evenwel zo valt dat het je geen enkele pijn berokkent, of dat het geen breuk oplevert, dan is het een dove stuk. Als stukken vallen betekent, dan wordt duidelijk dat geld stukken betalen betekent. Je laat immers ook de munten vallen. Als je dan vreselijk veel zult moeten betalen, zegt men, wij, je mag een stukken wij. Ook aanleunend bij dit vallen is een stukvoetje. dat is een manke of kreupele voet. Troostend zegt men iemand die helse pijnen leidt of zeer ziek is, en misschien is het niet troostend, maar treiterend, je zou beter twee bulten hebben en een stuk voetje. Samenstellingen met stukken zijn er ook. Deurenstukken, inijnstukken, wegstukken. Deurenstukken is midden doorbreken. Die bruggen is deuren gestukt. Inijnstukken betekent bezwijmen of bezwijken. Osse dat de oordede is inijngestukt. Een bolke kan weggestukt zijn. Een balk kan dus weggeslagen zijn. En tussen haakjes, het berghout van een vaartuig, dat is de plaats die de stoten van kaaimuren of andere vaartuigen opvangt, is een stukker.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
12: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook zes beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Open op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
5: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
6: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
7: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
11: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
16: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
16: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
16: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
8: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald.

0: Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
0: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
11: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volibreden geen extra kosten heeft.
12: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
13: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Bart Plasgaard, wat kunt u ons vertellen over Oostendenaar Paul Felix?
7: Ja, Paul Felix is geboren in 1913 en ging naar het college in de humaniora en studeerde nadien ingenieur-architect aan de universiteit in Leuven. En hij is eigenlijk in Oostende vooral gekend als architect van het zwembad. Maar ja, dat staat er ondertussen ter discussie of dat het al dan niet moet afgebroken worden. Maar Paul Felix, zijn belangrijkste werk is eigenlijk het klooster, het monasterium Arme Klare, dat wij in Oostende het Zonnelied noemen en dat eigenlijk gelokaliseerd ligt in de Mariakerkelaan nummer 212. Paul Felix heeft het ontworpen in 1958. Het was eigenlijk een concrete vraag van de Clarissen die een klooster hadden in het centrum van de stad, maar dat volledig verouderd was en dringend moest gerenoveerd worden. Maar Paul heeft die kloosterorde kunnen overtuigen om een nieuwbouw te plaatsen. En dat de Mariakerkelaan was op dat moment nog volledig platteland, want de stad was nog zover niet gegroeid. En het was dus een volledig open klooster. En is daarmee ook het belangrijkste en het meest gekende werk geworden van Paul Felix. Hij heeft eigenlijk eerst de centrale kerkruimte geconcipieerd en daar rond een complete woongemeenschap. Het is naar de buitenzijde, naar de straat toe, een vrij gesloten geheel, omdat de Clarissen natuurlijk heel weinig contact hebben met de buitenwereld, maar binnen is het een enorm open geheel met een hele grote tuin, kloostergangen die volledig voor de helft in glas gebouwd zijn en heel veel waterpartijen. Terzelfde tijd is dit ook eigenlijk een typisch werk van Paul Felix, omdat hij dus probeerde naar een nuchtere functionele bouwstijl te gaan en hij was daar een van de voorlopers van in ons land.
1: Beslist een bezoekje waard, hoor ik u zeggen, als het dus opengesteld wordt.
7: Ja, het is zo. Het klooster is normaal niet open, maar er zijn wel nog in het weekend vieringen in de kapel.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, ja, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
4: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Glenn Dangro.
15: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Antri Dumaree.
17: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
18: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
18: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
18: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
18: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
18: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
5: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
6: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 16:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de Beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Voor mij is dat een beetje terustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
17: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
18: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
19: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks. zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didjou hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
20: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
20: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
20: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
20: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dat we KVO Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
27: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
28: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
29: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
4: Johnny Montaigne, je kan ons iets vertellen over de geschiedenis van de huidige luchthaven.
5: Ja, wel, na verschillende jaren van voorstudie werd eigenlijk in 1963 een aanvang genomen met de grootscheepse werken om een totaal nieuwe luchthaven te bouwen in Oostende. Raverszijde was te klein geworden. 5 jaar later, in aanwezigheid van koning Boudewijn, werd op 4 april 1968 de nieuwe luchthaven officieel in gebruik genomen. Het was na Brussel Nationaal het grootste luchthavengebouw van België. Met een inschepingsvloer waar maar liefst 20 vliegtuigen konden plaatsnemen. Begin 75 werd gestart, zelfs met de verlenging nog van de startbaan tot 3200 meter. Van ongeveer 1988 tot 93 verdubbelde het vrachtvervoer en steeg ook het passagiersvervoer. Ondertussen werd de luchthaven uitgerust met een ILS, een automatisch landingssysteem, en men kon zelfs landen hier bij mist. De luchthaven van Oostende groeide uit tot een volwaardige vrachtluchthaven. In 1992 komt de luchthaven in Vlaamse handen. De luchthaven wordt door de Nationale Regie der Luchtwegen overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap. En vanaf 1994 neemt de passagierstrafiek weer toe, vooral te danken aan de vakantiecharters door de Oostense touroperator Sunair. En wie herinnert zich niet de legendarische Russische Antonov vrachttoestellen die hier konden landen en die een capaciteit hadden van 150 ton. Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap investeerde sterk in die nieuwe Oostense luchthaven. Er werd ook gestart met de oostelijke uitbreidingszone met een nieuwe inschepingsvloer bereikbaar langs de Torhoutse Steenweg. En een eerste nieuwe loods werd al vrij vlug gebouwd. In 2003 krijgt de luchthaven een nieuwe naam en men gaat spreken van Oostenbroek International Airport. Ondertussen groeide touroperator TUI van 5 bestemmingen in 2003 tot maar liefst zelfs nu meer dan 20 bestemmingen vanuit Oostende. Tot 2014 werd de luchthaven uitgebaat door de Vlaamse gewest. Vanaf dan kwam er een nieuwe beheersstructuur. Het is eigenlijk een soort partnership tussen de overheid die instaat voor de luchthavenontwikkeling en de privébedrijf Aegis die instaat voor de exploitatie van die luchthaven. Het haalt de luchthaven van Oostende eigenlijk opnieuw voor de wind, letterlijk en figuurlijk. Dat zien we ook aan de verwezenlijkingen van de laatste 5 jaar. De vertrekhal werd volledig gerenoveerd. Er is een uitbreiding van de parking gekomen. Ook de hevel werd onlangs volledig gerenoveerd en ook een nieuwe terminal voor privévluchten is bijna klaar. De uitbater Aegis wil zeker ook verder blijven inzetten op cargo. En de toekomst? Blijven op 3 paarden wedden. Cargo, passagiers en privévluchten.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
2: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
9: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
15: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbeeld van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
17: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
18: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
19: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
2: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt.
9: De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
15: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
24: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
24: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. de ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
24: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
24: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
24: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
24: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
12: Bart Tomlijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
22: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
25: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Asia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
1: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het regionieuws in de redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
5: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
5: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
5: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
5: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee regionieuws.
0: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
12: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
13: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostens.

0: de Gidsenkring.
1: Greet Lemayeur, welke thema's komen voor in het werk van Léon Spiliaert?
2: Wel, ze zijn zeer uitgebreid, de thema's van Léon Spiliaert, en ze zijn niet in een tijdsschema in te delen. Dus je hebt onderwerpen zoals verlaten stranden, marines, dijken, duinlandschappen, zelfportretten, vrouwenportretten, vissersvrouwen, baadsters. Dan gaat hij naar stillevens, havenzichten, tuinen, parken, bomen, kinderen, dieren, bloemen, schelpen. U ziet te veel bijna om op te noemen. En soms ook toch symbolische, mythologische en religieuze voorstellingen. Nu, hij legt meestal het accent op de personages als personage, maar niet herkenbaar. Dus u zal niet vlug, behalve in opdracht, een aantal portretten zien waar een naam op staat. Maar meestal is het de baadster, is het de priester, is het de kardinaal, de pastoor. Zal nooit een individu aan gelinkt worden, omdat dat hem niet interesseert. De vissersvrouwen en de baadsters ook, zal u heel dikwijls zien, heel vaak ook alleen, personages alleen, op de rug geschilderd. En het interesseerde hem ook niet om die te kadreren in de beau monde en de belle époque van die periode. Hij heeft dat ergens als een fotograaf uit zijn context genomen en dat eigenlijk zijn eigen geest laten werken en naar believen bewerkt, om dan eigenlijk een schilderij te bekomen dat het resultaat is van het cerebraal werk, dus van het geestelijk werk. Hij ziet, hij verwerkt en het is eigenlijk zijn eigen fantasie die iets terug op papier brengt.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
4: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
4: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
7: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Hina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
6: Noordzee Regionieuws.
7: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbelk van KVDO.
13: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
10: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
14: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik, M25, dat is onze zilverrok in feite.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
15: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
15: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
15: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
15: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
15: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
6: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
7: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
21: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
21: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
21: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
21: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
22: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
23: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
24: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
13: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
25: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
26: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
25: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
26: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
25: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
26: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
25: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
26: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
25: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
26: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
25: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
26: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
25: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
8: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Servaas Buisgaard.
10: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
27: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
28: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
25: Greet Lemajeur, we hebben het vandaag opnieuw over Leon Spiljaard. Op een bepaald moment trekt hij naar Brussel.
29: Ja, inderdaad. In 1902 gaat hij bij de uitgeverij Edmond de Man gaan werken in Brussel, waar hij aangeworven wordt als verkoper en public relations. Maar er was daar ook een boekhandel aan verbonden. En zo komt hij in contact met veel kunstenaars zoals Fernand Krommelink, Maurice Maeterlinck, Odilon Redon en Émile Verharen. Hij blijft daar 2 jaar, er komt geen ruzie, de verstandhouding blijft zeer goed, maar toch wil hij verder gaan en dankzij een aanbevelingsbrief van die Edmond de Man mag Spiljaard naar Parijs gaan, waar hij dus in Saint-Cloud Émile Verharen nog beter leert kennen En eigenlijk ook een grote vriendschap met die man brengt... dat er een grote vriendschap met die man tot stand komt. Hij blijft dan ergens maar tot november, niet lang dus, geen jaar. Hij keert terug naar Oostende en blijft in het ouderlijk huis wonen tot aan zijn huwelijk in december 1916. Maar hij gaat regelmatig terug spelen. Hij gaat regelmatig terug naar Parijs. Dus hij houdt wel die contacten. Maar blijft dus in Oostende wonen. Hij krijgt geen herkenning nog in Brussel of Parijs. Weinig aandacht. Het is pas in 1908. Dus we spreken van 1904 naar 1908. Mag hij voor de eerste keer aan een zomertentoonstelling in het Kurzaal van Oostende deelnemen. En een jaar later, dankzij die Emile Verharen, die in feite een Belgisch-Franstalig Belgisch dichter en toneelschrijver is, mag hij dan in Brussel voor de eerste keer de lentetentoonstelling meemaken en deelnemen in 1909. Wat ik nog kan bijvertellen is dat Emile Verharen eigenlijk een heel nauwe band had met getuige daarvan is eigenlijk dat Spiljart een handgeschreven tekst heeft. Er zijn er weinig overgehouden en ik lees u de vertaling voor, want het was in het Frans. Hij wandelde dus in Wenduinen net voor de oorlog met Emile Verharen op het strand. En hij zegt, ik wandelde met mijn vriend Emile Verharen op het strand en plots zei hij, zweer me dat je nooit in het leger zal treden. Hij omarmt me en weent, ik ook. Ik verliet hem, verdween in het niets, zag hem nooit terug. Van hem heb ik het meest gehouden. Waarom zag hij hem nooit terug? Verharen komt om het leven in een treinongeval in Rouen, 1 maand voor het huwelijk van Léon Spiljart, namelijk in november 1916.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
25: Een diervriendelijke expo in het Kurzaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
1: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
25: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
1: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
25: Het is voor alle generaties.
1: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
25: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
1: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
25: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
14: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
25: En wat speelt u?
16: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
25: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
25: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
25: Op de Oosteroever, kende u de streek?
16: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
25: Maar er komt verandering in.
16: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
13: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
25: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
19: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buitenonderwijs.
20: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
21: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
23: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
25: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
23: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
25: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
23: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
7: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
7: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
7: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
7: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
6: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
7: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
6: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
7: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
9: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
9: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
9: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
9: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
11: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
12: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
13: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat, Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene en uiteraard

0: Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
3: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
4: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
5: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, vandaag hebben wij het over het woord foente. Wat betekent foente precies?
7: Wel, Edwin, tegenwoordig hoor je heel vaak foente voor gietijzer. Een foentenstove, een gietijzeren kachel. En ik zeg tegenwoordig, want vroeger kende men een ander dialectwoord hiervoor, meer bepaald heute. Een stove uit heute. Dit heute is natuurlijk met klinkerafwisseling gevormd uit gieten. Wat gegoten is, gietijzer dus. Het is stellig een zeer oud woord. En vanwaar komt het jongere dialectwoord fonte dan? Het Frans kent fonte voor gietijzer. La fonte betekent in die taal zowel het smelten, het gieten van metaal als het gietijzer zelf. De oorsprong van dit woord is te vinden in het werkwoord fondre, wat smelten betekent. Fonte werd, zoals daar even aangestipt, nog niet zo heel lang geleden uit het Frans overgenomen. Anders had het niet fonte, maar vonte geklonken. Nu zullen sommigen zeggen, ah ja, fonte. De fonte bestaat ook, dat is de doopvond. Een bekken met doopwater, die in het Frans les fonts baptismaux genoemd wordt. Wel, dit komt dan weer uit le fond voor wijwatervat. De verre oorsprong is het Latijn voor bron, fons, met als genitief bezitsvorm dus fontis. Dat wil zeggen, fontis wil zeggen dus van de bron. En hieruit is natuurlijk ook het woord fontein afkomstig, Edwin. En oh ja, graag eindigen met een uitdrukking. Als men meent dat men naar zijn dooppeter aardt, dan zegt men de fonte smet.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn... In

0: twee ontmoetingscentra?
1: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
9: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
9: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
9: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
9: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
5: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
6: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Keersebilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
2: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilg van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
15: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
16: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja.
3: Echt? De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
18: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
18: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
20: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
24: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op het moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
25: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
26: Sinds een aantal jaren worden vanuit de haven van Oostende tochten naar de windmolenparken georganiseerd. Gids Mark Looy van Lange Nelle, kunt u ons daar iets meer over vertellen?
27: Jawel, bij die tochten doet de reder Michel Seger van de Franlis beroep op onze gidsenkring voor de becommentarieerde begeleiding. En ondertussen zijn er toch al tientallen en tientallen vaarten geweest, die duren meestal ongeveer een vijftal uur heen en terug. Nu, veel mensen hebben wel een vooroordeel, want als ze naar de Noordzee kijken, kunnen ze er wel bij fantaseren dat het een immense plas water is. Maar velen hebben geen benul van wat er zich allemaal op en onder die watermassa zich afspeelt. Uiteindelijk is het meer en meer onze 11e provincie geworden. Vandaar, wat doet die gids dan aan boord tijdens die tocht? Ah, we geven uitleg over de Noordzee, het ontstaan van die zee, want het is een vrij jonge zee. We geven uitleg en proberen in te spelen op al wat we zien passeren, wat scheepvaart betreft. We geven ook wat duiding bij de activiteiten op diezelfde Belgische Noordzee. Het baggeren, de zandwinning, de visserij, militaire oefeningen. de recreatie, denk aan zeilen en andere en surfen en zo meer, de natuurwaarden die er van belang zijn, historische wrakken waar we overheen varen bij manier van spreken, wat is de functie van zeekaarten, de vogels die passeren. We tonen ondertussen ook nog tijdens de heentocht een film, zodanig dat we de mensen hopen te kunnen boeien op die manier tijdens die toch lange tocht.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
17: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
17: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
26: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
5: Regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij.
4: en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
26: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
26: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
26: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
26: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
26: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
26: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
13: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
26: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
13: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
14: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
15: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
17: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
26: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
26: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
26: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
26: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
16: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
8: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
13: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de Beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
26: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostende Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
4: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
4: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
4: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
4: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
7: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
8: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
9: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
11: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
11: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de

0: en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
1: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
2: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: We testen vandaag de kennis van het Oostends en we doen dat met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, ik zie hier in je woordenboek een kort woord staan. Wat betekent nut?
5: Ja, nut, als je goed kijkt, Edwin, ga je zien dat er twee betekenissen zijn. Dat nut twee keer vermeld is. Nut gebruikten we inderdaad als klein kind in de betekenis van plezier, vreugde. Pret. Dus een nut was geen verkleinwoord van neuten, want we zegden ook men daar een neut het en zelfs men daar een nui het, men daar een neu het, dat waren allemaal woorden die we gebruikten. Maar nut is natuurlijk het meest gekend door de liefhebbers van groenten en van moestuintjes als struik. Ik denk dat die mensen die een moestuin hebben weten dat er twee soorten prinsessenboontjes zijn. Zo heb je die prinsessenboontjes die aan staken hangen, dat zijn dan de persenbonen. En die welke aan struiken zitten, dat zijn dan de nuttenbonen. Een nut is dus een struik.
4: Ja, maar ook leuten en plezier dus.
5: Ook leuten en plezier.
4: Ja. Morgen een nieuwe afspraak voor het Oostends dialect.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
8: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
8: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
8: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
8: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
9: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Poret.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.

0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didjou hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO, en veel succes.

0: Beerse regionieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
5: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
6: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee. En wat speelt u? Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler, het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
12: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
8: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkiespoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
13: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
15: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
16: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
17: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
17: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
17: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
17: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
13: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
23: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
24: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes. Meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
25: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antrie de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zo. zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
10: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
11: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
12: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
3: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
3: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
3: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
3: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
10: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
11: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
12: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
8: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
19: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
20: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
21: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden. En deze middag om 4 uur is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
22: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
22: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
22: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
22: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Dina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
2: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
2: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
2: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
2: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
3: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
4: Nieuws en info. Aan de kust,
5: thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
8: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart.

0: Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
4: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
4: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
4: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
5: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
9: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.

0: Net een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supportersaantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO en veel succes.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
9: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
10: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
11: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
12: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
13: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
0: En wat speelt u?
13: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
0: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
13: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
0: Hoe is het om die mensen te coachen?
13: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
0: Op de Oosteroever, kende u de streek?
13: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
0: Maar er komt verandering in.
13: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
20: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
21: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4:00 is het laag water.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
22: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
0: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
22: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
0: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
22: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
0: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
22: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
22: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
22: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
23: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
0: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
0: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
0: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
7: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
8: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
9: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
0: Wie zijn die jonge talenten?
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
24: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5-tal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pif Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman van Brugge. En zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauwels, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
2: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
2: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
8: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
9: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
9: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
9: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
11: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
12: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
13: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
20: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
21: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
22: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
3: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
3: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
3: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
3: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
14: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van I.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
23: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
23: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
23: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
23: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
23: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
23: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
14: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
13: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
9: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
14: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend

0: viertal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet. Radio
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Crisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
6: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van de Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
9: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
10: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke

0: derde woensdag van de maand.
1: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
6: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
5: Met een paar nieuwigheden, toch?
6: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
5: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
6: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Björn Anseeuw.
9: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
12: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
13: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO en veel succes.
2: Regionieuws.
3: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook zes beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
18: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
5: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
5: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
5: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
5: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
5: Maar er komt verandering in.
19: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
7: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
3: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voorgehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
20: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
21: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
22: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
23: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Footbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
5: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
5: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
5: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
0: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
0: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
25: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
26: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
5: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
26: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
5: Het is voor alle generaties.
26: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
5: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
26: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
7: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
8: Noordzee, dagklapper.
10: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
5: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
5: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
11: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
11: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
13: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
15: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
27: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelé.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
17: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
5: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
17: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
5: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
17: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
3: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Dixmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Als de Paulusfeesten een groep vond om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
14: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
19: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
5: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
5: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
7: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Stefan Tange.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
25: Ik ben Rudy de Meijer.
28: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: KV Dixmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO. En veel succes.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw zeven mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersbilg van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
10: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
12: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
13: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
15: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival.
8: Het Afro Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
16: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
18: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
5: En wat speelt u?
18: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
5: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
18: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
5: Hoe is het om die mensen te coachen?
18: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
5: Op de Oosteroever, kende u de streek?
18: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
5: Maar er komt verandering in.
18: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
17: Dit is Radio Noordzee.
16: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
25: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
5: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
25: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
5: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
25: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
5: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
25: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
25: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
5: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
25: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige bogo-markt met food en drinks, marktkramen, kinderen.

0: Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moeten we als schepen voor technologie tevreden stellen.
0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nou, we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
11: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
11: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians.

0: Dus op één moment.
1: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
0: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
1: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataners.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
0: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
8: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
16: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
20: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
21: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
22: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
23: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Footbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Keersebilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
16: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
16: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
24: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in?
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food and drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
11: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
12: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Tranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
13: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nases.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
20: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
21: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
22: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
23: Wie zijn die jonge talenten?
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
23: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
24: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
23: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
25: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
23: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
25: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
23: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
25: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
23: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project, of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
4: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
10: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
11: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen. Het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
23: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
23: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
23: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
23: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
12: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
26: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
23: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks, gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
23: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
7: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio Noordzee.
7: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
26: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
20: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de Watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
23: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
23: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
23: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
23: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
23: Maar er komt verandering in.
5: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
8: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
21: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
22: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
24: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
3: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
3: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
3: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
3: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
3: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
3: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
4: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de hele zomer zullen te zien zijn.
11: Het is weer meeuwentijd.

0: Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
1: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
2: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
7: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
7: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
7: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
7: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
4: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
12: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy. Programmator Rutger de Kloet, wat mogen de mensen verwachten?
13: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
13: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
13: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
13: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
14: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
15: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
11: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
18: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
19: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Een
0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
22: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
22: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
22: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee regionieuws.
23: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Michael van Nie.
26: Hallo, ik ben Louise Carton.
27: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
28: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
28: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
28: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
28: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
28: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
14: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
23: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
7: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
15: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
15: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
4: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
8: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
9: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
4: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
15: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
10: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
23: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
10: En wat speelt u?
11: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
10: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn
3: schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen. Hoe is het om die mensen te coachen? Fijn, in deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
10: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
10: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
14: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
23: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
19: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
25: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
26: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
30: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
10: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
30: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
10: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
30: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
10: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
30: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
10: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
30: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
10: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
30: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
14: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
21: Nieuws en info aan de kust.
29: Radio Noordzee.
21: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
23: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxim Dong.
2: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Dit is Radio Noordzee.
10: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
7: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
10: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
7: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
10: Het is voor alle generaties.
7: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
10: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
7: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
14: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
21: Nieuws en info aan de kust.
29: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
23: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
15: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
10: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
23: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
5: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart school, school voor buitenonderwijs.
8: Oostende hier, de werk al is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
7: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
21: Oh.
29: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
0: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
0: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
0: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
21: Regionaal nieuws en info.
29: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
22: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
0: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
22: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
0: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
22: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
29: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
23: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
13: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige bogo-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
17: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
17: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
17: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
17: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
17: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
18: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
24: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
1: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
4: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
5: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
23: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
29: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Keersebilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in 2e amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie 2e plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
0: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Keersebilk van KVDO en veel succes.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
23: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
14: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
15: De harmonie doet uitsluitend lokale op.

0: Radio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
2: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
2: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
2: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
2: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
2: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
2: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook zes beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
11: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
11: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk

0: is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
5: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
6: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
8: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
9: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
10: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
16: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
16: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
16: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
16: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
13: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
14: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
14: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
14: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
17: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
18: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
19: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
5: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
6: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Iedereen
0: luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Michael van Nie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
24: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
22: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
10: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
25: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
6: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
7: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
11: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Ostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
28: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
28: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
28: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
28: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
28: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
28: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
9: Regionieuws.
11: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek.
24: In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
6: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
24: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
14: Ja, hier komt een gloednieuw lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
15: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
16: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkiespoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
22: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
22: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
22: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
22: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
24: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
8: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige bogo-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
19: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
21: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
23: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
6: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
24: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
25: Ik ben Philippe Monseweer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee regionieuws.
24: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
15: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
16: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
17: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Op deze zaterdag krijgen we alweer veel zon. De maxima lopen op tot 25 graden aan zee en 29 graden verder landinwaarts. Morgen opnieuw veel zon, na de middag komen er mogelijk veel wolken. Het kwik stijgt morgen naar 27 graden aan zee. De strandwatertemperatuur is 22 graden en deze middag om 4 uur is het laag water.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
27: Ik ben Caroline de Vriend.
28: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
6: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald.

0: schuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO en veel succes.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
8: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
9: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
10: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gooien en in het patrimonium van het stenen dorp.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Regionieuws.
5: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park.

0: De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
10: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Ostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
13: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
14: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
15: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
16: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
19: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Romina van Horen.
21: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
21: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
23: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
24: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
25: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
26: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
26: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
26: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jongbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
8: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is?
5: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
11: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
17: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
17: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
17: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
17: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
17: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
17: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
21: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
22: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
23: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
24: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
3: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
3: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
3: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
3: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
9: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Dixmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
6: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
8: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
11: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
13: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
27: Ik ben Stefan Tange.
28: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
29: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
30: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
16: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
16: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
16: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Brugse Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
5: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
6: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
8: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
8: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo

0: weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
7: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
7: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
7: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostende Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: En ook in het weekend houden wij je op de hoogte hier bij Noordzee.

0: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de Watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
4: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
4: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
4: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
4: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
4: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
4: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
7: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
8: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
9: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
11: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
12: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
13: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
12: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
13: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
12: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
13: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
12: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
13: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
12: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
13: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
12: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
13: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
10: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
18: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
19: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
20: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
12: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
20: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
12: Het is voor alle generaties.
20: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
12: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
20: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee regionieuws.
10: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De Turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Christbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
12: Wie zijn die jonge talenten?
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
12: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
24: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
12: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
11: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
12: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
3: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
20: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
6: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
12: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
6: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
12: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
6: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
7: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Glenn Dangro.
9: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antrie de Maree.
14: Hallo, Jaxinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
21: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
12: Met een paar nieuwigheden, toch?
21: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
12: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
21: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
12: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
21: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
12: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
21: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
25: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkse weg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
7: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
8: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
9: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks. zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
11: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
11: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
11: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
11: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
11: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
11: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee regionieuws.
10: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
18: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
19: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
19: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
19: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
19: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
19: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
19: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
23: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
23: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
23: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
23: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
5: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Regionieuws.
10: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
10: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: De garnalen gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
6: Zelverok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
7: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
21: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
24: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleu te gast. En Stefan Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaas,

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostende Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
2: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
4: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
4: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
4: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
4: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
4: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
5: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
7: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
9: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc.

0: Drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
1: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijne en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Keersebilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
1: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen en moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Keersebilk van KVDO en veel succes.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
11: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
12: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
13: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
14: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
14: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
14: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
14: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
14: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
14: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
5: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jos Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
1: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
19: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
20: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
21: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
22: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
24: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
2: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
24: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
2: Het is voor alle generaties.
24: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
2: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
24: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
23: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
25: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
10: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
2: Wie zijn die jonge talenten?
10: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
2: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
10: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
10: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
5: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
5: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
5: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
7: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
8: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
10: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
10: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
10: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
10: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
10: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
15: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
16: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
9: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
9: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
21: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
21: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
21: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
21: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
21: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
21: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
4: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat dat ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
19: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
22: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuw asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
25: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
25: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
25: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
25: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
11: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitief concert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
12: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
12: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
12: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians, geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
12: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal.

0: zijn reglement goedgekeurd in Oostende, dat dat zo verbieden.
1: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
2: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
5: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
7: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze 2 gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
7: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die 2 ontmoetingscentra?
7: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
9: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Servaas Buisgaard.
11: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone open.

0: openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
3: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
4: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
5: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met mes en vork.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
14: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
14: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbelk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
16: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
17: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
19: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
6: En wat speelt u?
19: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
19: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
19: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
19: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
19: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
8: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
20: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
24: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
6: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
24: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
6: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
24: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
6: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
24: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
24: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
24: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkse weg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige bogo-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
6: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
3: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
6: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
3: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
6: Het is voor alle generaties.
3: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
6: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
3: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
8: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
5: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
7: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
9: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
12: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
11: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
25: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
6: Wie zijn die jonge talenten?
25: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
25: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
25: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
26: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Mijn naam is Joris Polet.
28: Ik ben André Durie.
29: Ik ben Kurt Kluis.
30: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Noordzee Regionieuws.
11: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
15: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
16: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
17: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
11: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10:00 is het hoogwater.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
18: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
18: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
18: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Regionieuws.
11: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
20: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
20: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
20: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
20: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
20: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
19: Noordzee regionieuws.
30: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
12: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
30: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
22: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
23: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
24: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren.
4: wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
5: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
13: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
6: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
6: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders, u werkte eerder met hen.
8: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
8: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
8: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
8: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
8: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
8: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, om Breda te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
12: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
13: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat

0: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
0: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
0: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
2: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Glenn Dangro.
5: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Antri de Maree.
7: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
10: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
11: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10:00 is het hoogwater.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
13: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NefZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
13: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avond vullen.

0: programma brengen, allemaal met zijn eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
0: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dirja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
11: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
12: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
8: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
8: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
8: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
13: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
8: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
19: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkse weg. De Handelaarsbond van de Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
20: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
8: En wat speelt u?
20: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
8: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
20: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
8: Hoe is het om die mensen te coachen?
20: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
8: Op de Oosteroever, kende u de streek?
20: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
8: Maar er komt verandering in.
20: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
21: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
23: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
24: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
25: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
21: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
2: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
8: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
2: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten, die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
8: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
2: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
8: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
2: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
8: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
2: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
8: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
2: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
8: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
21: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
11: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
21: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
8: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
8: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
8: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
13: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
21: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
17: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
8: Wie zijn die jonge talenten?
17: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
8: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
17: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
8: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
17: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
13: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
8: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
21: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
23: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
18: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste
25: afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit. En wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
2: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
23: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
19: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
8: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
19: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
8: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
19: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
7: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
6: Met een paar nieuwigheden, toch?
7: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
6: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
6: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
7: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
8: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
8: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
11: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
12: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
13: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
7: En wat speelt u?
13: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
13: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
13: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
13: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in?
13: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
9: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
20: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in het rechtje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
21: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.

0: Samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
0: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
0: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
0: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
0: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
0: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
5: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn.

0: verhaal dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de 2e editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
6: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
6: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
9: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
10: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
12: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
13: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
14: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
14: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
15: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
13: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
5: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
20: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
20: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
20: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
17: Regionieuws.
18: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: En info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
22: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
22: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
22: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
22: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
22: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
15: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
24: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
25: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredenedehaan, al die jongeren zijn welkom.
26: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
2: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
3: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Keersebilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
3: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
3: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Keersebilk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende.
18: Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
8: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
9: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
11: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
18: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
12: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
7: En wat speelt u?
12: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
7: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
12: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
7: Hoe is het om die mensen te coachen?
12: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
7: Op de Oosteroever, kende u de streek?
12: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
7: Maar er komt verandering in.
12: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
15: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.

0: Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
7: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de 2e editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
9: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
9: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
11: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heilige Hart school, school voor buiten onderwijs.
12: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
13: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
7: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moeten we als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
7: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
7: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator daar juist in de savanna ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
16: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
20: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
20: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
20: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
20: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
16: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Okido is Oostense kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
10: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in mijn mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
11: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
12: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
13: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
7: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
7: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
15: Bedankt voor het gesprek, Chesney Tjaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
20: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
21: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
8: En wat speelt u?
9: In de eerste scène spelen wij

0: over de oorlog, Eerste Oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
0: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
0: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
0: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
5: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voordoen op het vlak van reiniging.
7: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
8: We zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
9: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene.
10: De zwaantjes rollen.

0: Club organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
4: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
4: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
4: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
4: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
4: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
4: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
3: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal, schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
11: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
11: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
11: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
11: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
3: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Ostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
8: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
9: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
11: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
11: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
11: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van I.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
15: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
16: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
17: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
7: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10:00 is het hoogwater.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
18: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
18: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
18: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
18: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
18: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Bratanus.
21: Ik ben Christopher Meijer.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
10: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog, om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
10: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
20: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
21: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
23: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
24: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in?
5: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
2: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Noordzee, dagklapper.
12: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat Astropolis in de Duinkerkseweg. De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert dit weekend Mariakerkerie. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food en drinks, marktkramen, kinderanimatie en natuurlijk optredens. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat de Stadsharmonie. En dan heb ik nog dit. Vandaag is er op het podium onder de watertoren in Bredenedorp het Coverfestival. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaalschepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
15: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met een diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
15: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
15: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
15: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
25: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
26: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de 2e editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
27: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
27: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in de redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 16:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 per week surf- en zeilessen zullen krijgen van een professionele trainer.
22: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
23: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
28: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden aan zee. Morgen is er veel zon. In de loop van de namiddag komen er ook wolken opzetten. Een zwakke zuidenwind zorgt alweer voor hoge maxima van 27 graden aan zee en 30 graden in het hinterland. Ook de dagen daarna zonnig en warm weer. De temperatuur van het strandwater was vandaag 22 graden. En vanavond om 10 uur is het hoogwater.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
4: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
4: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
5: Regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monsenweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
4: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
4: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
4: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
6: Bedankt voor het gesprek, Chesney Jacques. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxim Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versluis.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op je lichaam, op je functioneren, op je leven, op je relaties. Dus deze twee gasten

0: euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
3: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
3: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
3: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
3: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
3: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
4: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
6: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
7: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
8: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
9: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostendse verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
10: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
10: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee

0: spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
4: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
5: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Dörda.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De 2 laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
4: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
11: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag hebben wij het over een uitdrukking.
13: Ja, inderdaad. A call uitsmitten. Het Engels to call en het Noors kalle beantwoorden aan een oud-Germaans woord dat gebruikt werd als men bedoelde luidkeels de mond open doen. To call en kalle betekenen inderdaad allebei roepen, schreeuwen. Dit kallen komt trouwens ook voor in bepaalde platduitse en Limburgse dialecten. In Oostende kent men niet het werkwoord, maar wel het zelfstandige naamwoord a call of a call. Zowel het Engels met a call, een schreeuw, en het Noors et call, een roeping, kennen het substantief. Bij ons dus a call. Dit betekent een kreet, een roep, een schreeuw. Vaak wordt dit thans verouderende woord gebruikt als zo'n schreeuw iemand doet schrikken. Je haaft die dore call en verschoten mij of een beetje. De uitdrukkingen zijn a call uitgeen of a call uitsmieten. A call is dus kort en krachtig, terwijl dat een getier dat schettert of een geschruwel langdurig is. Schruwelen is een woord, het is verwant met schreeuw, dat zeker heel duidelijk aangeeft dat het getier pijn doet in de oren. Mooi van klank is schruwelen dat schettert. Te luid roepen is dat. Ei die dan te luid tiert is een schruwelare. Of, als dit gepaard gaat met enige zichtbare verandering op het gezicht, een burrelore. Burrelen is etymologisch verwant met bulderen. Minder gekend is zeker, met dezelfde betekenis, morrelen. Dat is dus ook een kelen opzetten. Meestal wordt in één ademstoot gezegd, je is aan het morrelen en burrelen. Het vrouwelijk van schruwelare en burrelare zijn een schruwelare van de wuf, een burrelare van de wuf. En oh ja, ik had het over kool of kaal. Kool is stad Oostends, terwijl kaal vroeger Mariakerks was.
12: Zelfs nog twee soorten Oostends dialect ook.
13: Meer dan twee, Edwin.
12: Bedankt, dat was Roland de Snerk.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
14: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
14: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
14: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
14: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
14: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
4: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
14: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
15: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
20: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
4: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
20: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
4: Het is voor alle generaties.
20: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
4: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
20: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
15: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
0: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
22: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
23: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
24: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
25: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een 5 comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
15: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
8: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
0: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
7: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
8: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
9: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks. zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
15: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
16: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Het Oostends dialect met Roland de Sterk. Roland, jij als auteur van het Oostends woordenboek moet ons kunnen vertellen wat een krottenzak betekent.
18: Een krottenzak. Ja, je hebt krottenzak, krottenbak en dan ook nog krotzak. Dat zijn woorden die men kan verwarren. Maar eerst misschien gemakkelijk schalven zeggen dat een krotzak dat een herengaard is. Maar nu, wat is dan een krottenzak? Zak. Een krottenzak, dat is heel eenvoudigweg een koffiezak, een filtreerzak die men op een koffiepot kan zetten. Want krotten is ons oude woord voor chicorij. Ja. En dan een krottenbak, dat is dan als het niet iets uit stof was, niet een filtreerzak, maar een filtreerbak, harder, uit metaal bijvoorbeeld, dan was het geen krottenzak, maar een krottenbak. Nu, krottenbak is ook de naam geweest van een meisje dat nogal een slechte faam had. En ze woonde in een verdwenen straat waar je nu het Macriotplein hebt. En dat is de vroegere Onehank. En dan zei men, krottenbak uit de Onehank en de paarden hebben. Ga er maar niet dieper op ingaan.
17: Dat was van vroeger.
18: Ja.
17: Ja, tegenwoordig worden daar gewoon filters voor gebruikt, zeker?
18: Ja, en ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig geen chicorij meer gebruiken. Maar vroeger, dat was een must. Er moest chicorij bij. En dan deed men die mengeling van koffie en chicorij in een zak, waarop men het water goot. En dat was de krottenzak, als die zacht en uit stof was. Of de krottenbak, als die hard was.
17: Bedankt, Roland de Sterk.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
20: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
22: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO. En veel succes.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op drie locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
4: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
7: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
8: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
23: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
24: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
4: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
4: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
4: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
25: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avantis-Tekenen. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
8: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
7: Wie zijn die jonge talenten?
8: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
7: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
8: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
7: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
8: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
9: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven.

0: hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Goh, ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
5: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
6: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
7: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
8: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Keersebilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
8: Jammer genoeg komen wij nog uit in 2e amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie 2e plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
8: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die

0: verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO en veel succes.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
9: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
10: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: In het Oostends dialect testen wij de kennis van de auteur van het Oostends woordenboek, Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek vind ik hier bij de M, ik weet niet of ik dat goed lees, Moerrudder?
12: Nee, het is een Moerrudder. Want Moerrudder komt uit Moer, moeder, dus vrouwelijk. En Rudder komt uit Rudig, ruw. Want er zijn gladde roggen en ruwe roggen. En gladde roggen zijn gladders. En ruwe roggen zijn rudders. Wel, als je dan een vrouwelijke ruwe rog hebt, dan is dat een moerrudder.
11: En er is ook een Nederlandse naam voor? Of gewoon...
12: Nee, ik heb er geen gevonden. Dus gewoon vrouwelijke ruwe rog.
11: En wordt het ook nog gegeten?
12: Roggen worden veel gegeten en ik eet ze ook graag, want ja, je weet hoe ik ben, Edwin. Ik heb niet alleen de smaak, maar ook de manier van eten. Rog vind ik heel plezant om te eten. Je kunt dat zo lekker afnemen, afsnijden, afschuren bijna van de kraakbenige graten.
11: Ja, je zou niet meteen een vis verwachten bij het woord moerruder.
12: Als je rudder niet kent, nee, natuurlijk. Ja. Hè.
11: Bedankt, Roland de Snerk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
7: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Anseeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
0: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO. En veel succes.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
7: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
12: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijen.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder.
17: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
18: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
15: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
15: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
15: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
12: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
12: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
10: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
10: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
10: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
10: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
10: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
10: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
11: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
19: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
20: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
21: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
22: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
22: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
22: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
22: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
22: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
22: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
11: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Ik meen te weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
27: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
28: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Luc van Spijbroek, je hebt het vandaag over de geschiedenis van de renbaan in Oostende.
29: De renbaan, inderdaad, werd aangelegd op de vroegere terreinen van Fort Wellington. Het voormalige Fort Royal, een in 1811 tot 1814 door Napoleon gebouwde versterking, samen met het Fort Imperial, het huidige Fort Napoleon op de Oosteroever. In deze forten werden door Napoleon geplant als de bescherming van Oostende tegen mogelijke Engelse aanvallen. Het huidige Fort Imperial of Fort Napoleon op de Oosteroever was volledig afgewerkt en kunnen we de dag vandaag nog bezoeken. Het Fort Royal echter werd pas in 1816, na de slag bij Waterloo, door de Engelse hertog van Wellington verder afgewerkt en kreeg dan ook zijn naam. Tot daar Fort Royal. De Belle Époque-architect Antoine Dujardin nam de fundering van het ontmantelde fort op in de tribune, en dan spreken we over de periode 1883, waarvan het restant en de tunnel naar het middenterrein nog bewaard zijn. Nu, de eerste paardenrennen werden gehouden op 23 juli 1883, en tussen de twee oorlogen groeide deze renbaan uit tot een van de bekendste van Europa. In 1947 startte architect Faubert vernieuwingswerken met onder meer de koninklijke tribune, kijk maar naar het kroontje boven, ondergrondse paardenstallen, de esplanade en het poort- en het torengebouw.
3: En de naam Wellington-renbaan die verwijst dus naar dat vroegere Fort Wellington.
29: Ja, inderdaad. En meer specifiek naar hertog Wellington, de overwinnaar of een van de overwinnaars van de slag bij Waterloo.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk, Mijn Lieve, naar bijzondere plekken voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
13: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
22: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
22: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
22: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
22: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
22: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
22: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
2: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
9: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
11: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
11: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
19: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
20: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
21: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
3: Wie zijn die jonge talenten?
21: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
21: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
21: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
12: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken.
4: Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Maaike van Ie.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
22: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
22: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
22: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
22: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
22: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in.
22: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
3: Okay.
2: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
8: Regionieuws.
4: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook zes beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleu te gast. En Steven Mailleu komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaart en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en

0: kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
3: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
3: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
6: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
4: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
6: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
4: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
6: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
4: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
6: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die 2 zaken te kunnen combineren.
4: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
6: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
4: Waar vind

0: Ter plaatse en vanaf welk uur is die activiteit?
1: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin aan Zee. Dus alles start in Duin aan Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin aan Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
9: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
10: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
11: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bij kan 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
0: Hilde Veulemans, je hebt nog een leuk verhaal over de koninklijke gaanderijen.
12: Ja, inderdaad, de koninklijke gaanderijen, u weet, dat is gebouwd in 1906, onder impuls van koning Leopold II. Na de Wereldoorlog moesten die koninklijke gaanderijen 's nachts afgesloten worden. Men moest kost wat kost proberen dit kostbaar goed te beschermen. En wie er over durfde te kruipen over die hekken, die zou het vlug geweten hebben. Want ik las in het boek van Langs de gaanderijen van Omer Villain dat er een zekere Sisse, en dat is echt gebeurd, na de Eerste Wereldoorlog als taak kreeg om 's nachts de bewaking op zich te nemen van de koninklijke gaanderijen. Maar Sisse, die had naar aanleiding uit de oorlog één arm verloren en die kwam dus gehandicapt uit de strijd, zeg maar. Maar hij behoorde toch tot het politiekorps en hij droeg een uniform. En als hij qua jongens betrapte, dan ging hij er heel, heel erg op langs. Weet u hoe hij dat deed? Hij nam zijn houten arm af en hij begon met het houten arm op die jongeren te slaan. Je kunt gaan denken dat ze rap weg waren. Dat eerste salon van de Koninklijke Gaanderijen werd trouwens al in 1934 als eerste in het land ook ter beschikking gesteld van de bejaarden. Hè? Maar men mocht daar niks drinken. Vandaar de naam De Droge Koe. Gelukkig hadden ze ook een bierko toen al in de Alfons Pieterslaan.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
5: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
5: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
14: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
1: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
5: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
1: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
5: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
1: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
5: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
1: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
1: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
5: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
1: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
5: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
16: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
7: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
17: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
20: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5.
0: Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
13: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
5: Met een paar nieuwigheden, toch?
13: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
5: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
13: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
5: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
13: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
5: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
13: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
0: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
2: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 16:00 speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Dirk Matthijven.
22: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
23: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelke, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
16: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
16: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelke van KVDO. En veel succes.
14: Nieuws en info. Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
9: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook zes beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
5: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
5: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
5: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
5: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
0: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
24: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen. Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. De alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
1: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
4: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
15: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
16: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
15: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
5: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
5: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
5: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit. activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
5: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
5: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
0: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
25: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
27: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
28: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
29: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Tijd voor het Oostendse dialect met Roland de Snerk. Vandaag het woord snikkeren. Roland, een werkwoord veronderstel ik?
30: Inderdaad. Mijn vader Gaston was de Oostende gekentelijke slechte klutte. Deze uitdrukking betekent niet dat mijn vader slecht was. Integendeel, het is een compliment en betekent gewoon dat vele mensen hem kenden. Hij hield van zeer veel: zingen, schilderen, kamperen, eigenlijk van bijna alles. Hij is misschien wel het meest gekend geweest voor en door zijn hobby scheepsmodellen maken, maquettes maken dus. De meeste scheepsmodellen in het Visserijmuseum te Oostduinkerke zijn er trouwens van zijn hand. De plannen van de vissersvaartuigen maakte hij zelf en dit kon hij dankzij de gegevens uit de mond opgetekend van scheepsbouwers als Panage of Panesi, de Nellebrander of Hillebrand, de familie Looy, de familie Akijn en zoveel anderen. De tekst mocht ik erbij schrijven, wat een zeer zware opgave was. En dat is dan tenslotte uitgemond in de twee delen Vlaamse visserij die wij uitgaven in 1974 en 1976. Het waren immers twee delen. Als mijn vader ging werken aan zijn bootjes, dan zei hij stevast, kon letje gaan snikkeren. Een zeer mooie zin. Kon letje gaan snikkeren. Letje is een beetje. In Frans-Vlaanderen zegt men een liedje. En in Denemarken een lied. Uit letje en lied komt het Engels little en eigenlijk ook het Nederlands luttel. Maar dat snikkeren, ook dat is een puur oud-Germaans woord. In Noorwegen noemt men timmeren of knutselen snikkeren. En een timmerman een snikker. Een schrijnwerker is in Denemarken een snitker. Als je zelf graag knutselt, kan je voortaan zeggen, kon letje gewoon snikkeren. Snikkeren, dus inderdaad een werkwoord, met de betekenis in met goud werken, knutselen.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
3: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En ja, vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
5: Wie zijn die jonge talenten?
3: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
5: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
3: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
5: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
3: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
9: Ik ben David Nasus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
16: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
5: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
16: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
5: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
16: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilk van KVDO, en veel succes.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
5: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie. En dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
4: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
6: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
9: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Stefan Mailleux te gast. En Stefan Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat dat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
3: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
9: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
3: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
9: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nases.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
14: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
14: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
14: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
14: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
14: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk, wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
15: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
16: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
15: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
19: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent en denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
20: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin.

0: voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
1: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
1: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
5: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
5: We hebben eigenlijk 2 groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de 4e maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag 1 keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
5: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
5: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het 2e jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
5: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
5: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
10: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende

0: stonden de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
3: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
4: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
5: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dit is het Oostense dialect met Roland de Snerk. Vandaag het woord pieten.
7: Een klein bruggetje over een sloot wordt wel eens in het Nederlands een vlonder genoemd. Dat is dan meestal een losse slootplank. Wij kennen hiervoor het dialectwoord pieten. Een pieten is dus een kleine poldervoetbrug, al kunnen ook bepaalde landbouwtuigen over een pieten heen. Er zijn immers grote en kleine pieten, ook in de polders. Dit woord vind je terug in de naam van een aantal horecazaken van vandaag of vroeger, die bij dergelijke kleine bruggen gelegen waren. Ik noem de Geneverpieten te Oudenburg, vlak langs de vaart van Plassendalen naar Nieuwpoort, waar je een zeepziederij hebt en waar velen van ons vroeger zo'n typisch ophaalbruggetje geweten hebben. Want daar heb je een restantje van een vaart of varretje naar Oudenburg toe langs de Abdijhoeve. Een andere horecazaak is de Hooipieten, niet ver van Lo en de Vintelle. In het woordenboek der toponymie van Karel de Vloe lezen we bij Hooipieten een brug, een maaigras en een herberg bij de Vintelle, de Pollinkhove. Die herberg was er zeker al in 1907. Pieten komt trouwens in vele namen voor. Misschien wel de oudste vermelding is die van 1180 en spreekt over een plaats tussen Roxhem en Bekehem. Het klinkt in de boeken van de abdij van Oudenburg als Interpita et Watervalla. De Watervalla te Bekehem is de dag van vandaag, na zoveel honderden jaren, nog steeds gekend.
6: Bedankt voor de uitleg van het woord pieten. Dat was Roland de Snerk.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
10: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
10: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
10: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
10: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is echt, het is ongelooflijk.
6: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Anseeuw.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
13: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
14: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
15: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
9: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
15: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
15: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
15: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
0: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
16: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
17: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
18: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
20: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
9: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
20: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
9: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
20: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
9: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
20: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
20: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
20: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
21: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Noordzee Regionieuws.
24: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
26: Ik ben Timmy van Assen.
27: Hello, I'm Dario Durda.
28: Ik ben Frank Jonbloed.
29: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
30: Ja, dat is waar. Dit is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
2: En wat speelt u?
30: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
30: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
30: Fijn, in deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler, het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
30: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in?
30: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
21: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
23: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee Regionieuws.
24: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
9: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
21: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
24: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
0: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
24: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
9: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
9: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
25: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
1: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
8: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
11: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Mark Looy, we hebben het vandaag over het huidige kurszaal. Dat werd gebouwd na de Tweede Wereldoorlog.
14: Jawel, de bezetter breekt in de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers dus, systematisch het kurszaal, het derde kurszaal van Albin Chambon af. Nu, die sloop in 1942-43 is in feite een traumatische ervaring geweest voor de Oostendenaar. Dit paleis uit de Belle Époque, want dat was het, wordt niet gebombardeerd of brandt niet af, maar wordt steen per steen bijna ontmanteld. En dan hebben we de jonge Antwerpse architect Leo Steijnen, die de opdracht krijgt van de stad na de oorlog om een nieuw kurszaal op papier te zetten. In feite was hij al bezig met die plannen. Want tijdens de oorlog had Gustaaf Nelles, en dat was de concessionaris voor de oorlog van het kurszaal in Oostende, maar ook de concessionaris van de kurszalen of de casino's in Knokke en Chauxfontaine, had hij al ontwerpen gemaakt in opdracht van die Nelles, ontwerpen en maquettes. En na de oorlog gaat de stad dan wel officieel een wedstrijd uitschrijven, maar lag het al of stond het in de sterren geschreven dat die Steijnen de wedstrijd wel zou winnen. En dan zet hij een en ander op papier, maar net zoals bij het postgebouw deed de stad als opdrachtgever nogal moeilijk. Zo wilde ze een toren bij het gebouw, half verheven beeldhouwwerk op de grote gevelvlakken en zo meer. Maar als overtuigd modernist, net als Gaston IJsseling van de Post trouwens, verzette Steijnen zich daartegen, omdat hij het principe huldigde: kunst, dat mag geen opsmuk zijn, geen versiering van het gebouw, want hij vond dat de architect wel de ruimte moest creëren voor kunstwerken, maar dat die dan een autonome plaats moesten hebben in het gebouw zelf. En als jonge directeur van de kunstenschool Ter Kameren in Brussel kon Steijnen dan beroep doen op docenten of op oud-leerlingen van hem. En dat waren er heel wat met naam ook trouwens. Paul Delvaux, Georges Graar, Olivier Strebel, Pierre Caille, Mark Mendelssohn, Edgar Titgat, Oscar Jespers, Jo Maas en nog een paar. En na het puinruimen wordt de eerste steen dan gelegd in 1950 door burgemeester Hendrik Seruys, die de opening helaas in 1953 niet meer zal meemaken, want hij sterft in 1952 aan maagkanker. Dat gebeurt dan wel, die opening, door zijn opvolger Van Glabeke.
23: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Dit is Radio Noordzee.
12: Een diervriendelijke expo in het kurszaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden, en dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust, met de diervriendelijke zoo naar hier te komen, ja, ben ik een blij man, hè.
12: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie
9: tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van diervriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
9: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
9: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
21: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
23: Nieuws en info aan de kust.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Durja.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
30: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
22: Dit is Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
0: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
9: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
0: Met Niels Pierre en Nagy Martens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
9: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
0: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
21: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
5: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3 gangen menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
6: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
7: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes aan smoren. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
11: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
11: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
8: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
7: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
8: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
7: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
8: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
7: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
8: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
7: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
8: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank. Wat je maar wil.
7: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
8: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
9: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinsonliga Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
10: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
7: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
10: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
7: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
10: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
12: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de InSource.
13: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
14: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
7: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
14: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee

0: Pater Chesney Chaaks, ja, het programma is helemaal klaar nu.
1: Ja, ja, ja, zeker. We hebben alles, alles ligt vast en het wordt een topfeest.
0: Met een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
0: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, T.C. Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
2: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder.
8: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Balthazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, dat is Roland de Snerk. Roland, we hebben het vandaag over een uitdrukking in Nijortiets.
15: Ja, in Nijortiets. Het merkwaardig daaraan is die S die aan tit toegevoegd is, dus een, iets grammaticaals vandaag. De Nederlandse taal was vroeger veel synthetischer, dat wil zeggen veel meer gedrongen dan nu. Nu is die in de meeste Germaanse talen analytischer geworden. Dit moet ik zeker even verduidelijken. Vroeger kon men met minder woorden evenveel zeggen als thans. Zo bijvoorbeeld kende

0: het Nederlands vroeger de genitieven of bezitsvormen als in des konings. Twee woorden dus. Waar wij er nu drie hanteren, namelijk van de koning. Zo zou men nu des heren interpreteren als een meervoud, maar des heren betekent van de heer, een enkelvoud dus. Dit oude taalgebruik hebben wij wel nog versteend in uitdrukkingen als om den brode, in lichter laaien. In bepaalde dialecten zijn enkele van die oude genitieven blijven hangen. Zo is Kortrijk relictgebied voor een stuk goeds. Een lap stof, een stuk goed. Dus in de Kortrijks bestaat daar nog die oude is-toevoeging. En bij ons leeft nog volop een najaar tijds. In één jaar van de tijd, binnen het jaar of na verloop van een jaar. Als men in de oude rekeningen van Oostende duikelt, ziet men een kanne wins, een kan met wijn dus. Zins vijnoots, van zijn venoot. Zins stiermans, van zijn stuurman. En zo zeggen wij nu ook nog altijd, om de liefde gods, me ziele gods. Die toevoegings is die in feite normaal in ons taalgebruik sinds de middeleeuwen verdwenen is. We hebben ze wel nog toegevoegd aan familienamen. Zo, Van de Berges Boekjes, De Grotes Boek, Clemens Us, Rogers Villo. Bedenk voortaan als je zegt in najaar tijds dat je dan een zeer oud taalgebruik hanteert.
1: Een beetje zoals in den oude tijd.
0: Zoals in den oude tijd, ja.
1: Correct.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en nu heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
4: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
4: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
4: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
5: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostend Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook zes beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Crisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christophe Vermeijden.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
12: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig jaar, vorig seizoen, net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
12: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we Van Lebbeke, een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
12: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselaren zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
5: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
6: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
9: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
3: En wat speelt u?
9: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leeft, leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
9: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
9: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
3: Op de Oosteroever, kende u de streek?
9: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
3: Maar er komt verandering in?
9: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4.800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jongbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
16: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
3: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
16: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen, want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schaperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
3: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
16: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
3: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
16: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
3: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
16: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
3: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
16: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
10: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Oostende Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Kursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, ja, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn. De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Beonderwijs zijn enorm.
17: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Keersebilk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
2: Jammer genoeg komen wij nog uit in 2e amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie 2e plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
3: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Keersebilk van KVDO. En veel succes.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zal normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Carolien Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet, bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
19: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
22: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
23: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is het Oostends dialect. Roland, zeg ik dat correct? Korder?
24: Ja, korder. Wel, korder, Edwin, heeft verschillende betekenissen. De meest gekende is de betekenis een vissersvaartuig dat met de kor vist. Dat wordt wel niet meer veel gebruikt, omdat men nu zegt een trailer of een trawler. Maar vroeger zei men een korder. Het korrenet, dat is een sleepnet, werd bij ons ingevoerd een 160 jaar geleden. En men noemde dat net, dat sleepnet, een korre. En een vaartuig dat daarmee viste was een korder, omdat hij veel kon uit de zee bijeen garen. Vandaar een tweede betekenis voor het woord korder. Een korder is iemand die meisjes kan verleiden, een vrouwencharmeur, een Don Juan. Hey, het is een echte korder. Ook dregger genoemd. Ja. Iemand met verleidelijke ogen noemt men dan iemand tween met dreggersogen. Een tween met dreggersogen is een korder.
3: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
25: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
3: Met een paar nieuwigheden, toch?
25: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
3: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
25: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
25: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
3: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
25: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
10: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu Koninklijke Vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chrisbel Pame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
12: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat Gaia na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, ben ik een blij man, hè.
3: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
12: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
3: Het is voor alle generaties.
12: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
3: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
12: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
10: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de tweede editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen, toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks. Zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
3: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Als de Paulusfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
13: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
14: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
15: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
16: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de 4e keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
3: En wat speelt u?
16: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
3: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
16: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
3: Hoe is het om die mensen te coachen?
16: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja,
3: Echt? De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
4: Op de Oosteroever, kende u de streek?
3: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
4: Maar er komt verandering in.
3: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
10: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er komt dit jaar geen vrije zwemzone in Oostende. Oostende zou normaal gezien dit weekend zo'n zwemzone openen in de Koninginnenvijver in het Maria Hendrika Park. De Vlaamse Milieumaatschappij trof echter blauwalgen aan in het water. Oostende heeft nu alle waterrecreatie in de Koninginnenvijver verboden. Afgelopen maand juli waren er ruim 4800 aanmeldingen bij de spoeddienst van het AZ Oostende. Daarmee is de spoedafdeling in Oostende de drukste van de kust. Door het warme weer waren er ook meer oudere patiënten met uitdrogingsverschijnselen of klachten door de hitte. Deze zaterdag is de laatste dag van Theater aan Zee. Op de slotavond wordt ook de Caroline Pauwelsbeurs voor de verwondering uitgereikt. De beurs ondersteunt projecten die wetenschap en podiumkunsten verbinden. De twee laureaten voor de prijs zijn Marta Baltazar en Leon Adriaansen. In het kader van de Museum Nocturnus opent vanavond Astropolis Oostende de deuren. Bezoekers kunnen via een duistere wandeling de expo Mars, de mysterieuze planeet bezoeken. Met de Museum Nocturnus stelt de stad Oostende elke zaterdagavond van de vakantie een ander museum open voor bezoekers. Morgenmiddag om 4 uur speelt KVDO de eerste wedstrijd van de beker van België voetbal. KVDO speelt tegen Avanti Stekene. Opgelet, de wedstrijd wordt gespeeld op het veld in Sportpark De Pluimen in Diksmuiden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad. Onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten. Er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar heeft Oostende net geen 60.000 euro subsidies verleend aan jeugdacademies en beloftevolle sporters. De jeugdacademiewerking van Basketclub Oostende ontving 20.000 euro. Die van de Royal Austin Swimming Club kreeg 10.000 euro. Ook 6 beloftevolle sporters kregen een subsidie. De Middelkerkse turnvereniging Sirene mag zich vanaf nu koninklijke vereniging noemen. Ze ontvingen het ereteken uit handen van de West-Vlaamse gouverneur. De turnvereniging bestaat 50 jaar en telt bijna 400 leden. In Oostende is het bekende restaurant Trebbetje na een jaar terug open. De nieuwe uitbater is Chris Belpame. De bekende ribbetjes blijven er de specialiteit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
26: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
26: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
10: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
5: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
6: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
18: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen week heeft de Bredense politie opnieuw 7 mensen betrapt op seksuele activiteiten in de Spanjaardduin. De politie hanteert er een nultolerantie. Volgend jaar worden de duinen daar volledig afgesloten voor het publiek. In Oostende werd de 2e editie van Fashion Waves voorgesteld. Het evenement combineert mode, gastronomie, muziek en ondernemingschap. Er zijn modeshows in de showroom van Mercedes Garage van Mossel en in Hotel du Parc. Op 3 locaties aan de Oosteroever komen bruidsmode aan bod. En tenslotte zullen experts het hebben over mode, skincare en persoonlijke uitstraling in het Upstairs Hotel. De evenementen gaan door tussen 4 september en 25 oktober. De Oostense verlichtingszaak Fantasia heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw magazijn. Dat zal gebouwd worden langs de A10. Fantasia werd opgericht in 1952 door de vader van zangeres Marva. Zijzelf is nog altijd medebestuurder van het bedrijf. KVDO heeft zich voor komend seizoen flink versterkt. Ze hebben ambities om te stijgen. Toch wordt dat niet eenvoudig in een sterke reeks, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: De ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
2: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokken, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker 2 transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. En met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Noordzee Regionieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
26: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
3: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
26: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
23: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
25: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook.

0: Ontmoetingscentrum zelf, dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
3: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
5: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
4: Wie zijn die jonge talenten?
5: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
4: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
5: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
4: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
5: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
6: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
8: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
9: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Walraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten. zegt programmator Chesney Tjaaks.
10: Ik denk dat dit jaar

0: Vooral Absent-Minded, Je Broer, Skamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Chaaks, het programma is helemaal klaar nu.
0: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
1: Met een paar nieuwigheden, toch?
0: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld mee te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
1: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent-Minded, Je Broer, Skamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: En de avonden van de Paulusfeesten worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
0: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
1: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chaaks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostense restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
6: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
6: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
2: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
8: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
9: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
10: Lieve Ternier, gids bij Lange Nelle weet alles over het Westerkwartier. Lieve, het Westerkwartier dat was blijkbaar vroeger een landbouwgebied.
11: Ja, de Sint-Catharina-schorre werd als spoelpolder gebruikt in de 17e en in de 18e eeuw. Het dorp Sint-Catharina is daardoor zelfs verdwenen. En met de getijden liep de spoelpolder vol met water en spoelde op die manier dus met de getijden de haven van Oostende uit, want de haven van Oostende ligt niet aan een rivier. Na twee eeuwen was door dat heen en weer spoelen, was die spoelpolder opgehoogd met slijk en kon men die niet meer gebruiken. En dus werden er dijken gebouwd en met de drooglegging begonnen. En wie kon bewijzen dat hij daar ooit nog grond had gehad, 200 jaar geleden, die kreeg daar weer een eigendomsakte, maar dat werd een beetje aan ruilverkaveling gedaan om grotere percelen te hebben. En de eerste hoeven die daar kwamen, waren die van Hamilton en Tournois. Maar dan ontwikkelde het Westerkwartier zich tot woongebied, tot arbeiderswijk, en dan krompte dat landbouwgebied. Er waren minder weiden. En men moest dus zoeken naar een oplossing daarvoor. En de boeren die bleven er, maar ze schakelden over op stalmelkerij. De koeien bleven op stal, voeder werd ingekocht en twee keer per dag werden de koeien gemolken. En vooral die boeren die werden melkboeren. Want in die kinderrijke buurt konden ze met paard en kar overal hun melk gaan verkopen. Dus dat was eigenlijk een hele lucratieve job. En soms huurden er sommige grasland. Bijvoorbeeld boer van de Velde in de Steenbakkerstraat. Die zette zijn koeien op de Wellington-renbaan buiten het seizoen. En na de melkbeurt, 's morgens, moesten ze dan oversteken, de Nipootse Steenweg oversteken, en 's avonds ook weer. En dat was werk voor de koeienpoester om te zorgen dat die koeien niet aan de haagjes knabbelden, maar vooral, iedere keer moesten alle koeienvlaaien opgeruimd worden. Zo hadden we ook stalmelker Knokkaart in de Timmermansstraat, dat was bij Marta uit de Poorten was dat. En zij verdienden iets bij in het toerisme, zij hielden enkele ezeltjes en in de zomer gingen ze naar het strand om de toeristenkinderen ritjes te laten maken op het strand. En in de Timmermansstraat had je ook Maria Lems bijvoorbeeld, die begon met paard en kar vervoer voor bouwwerven met stenen, zand en keien. Dus de boeren die pasten zich aan, maar ze bleven daar wonen. Tot in de jaren 60, toen kwam een verbod om nog vee te houden in de wijk. En toen moesten ze weg. En zo is de familie Scharlaken, ik denk dat dat een van de laatste boeren geweest is, die zijn daar vertrokken en hebben een nieuwe hoeve gebouwd langs de Hesselse Steenweg.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
13: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
13: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Koster hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
13: Ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk van KVDO en veel succes.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
16: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
18: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
1: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
18: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkispoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
1: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkispoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
18: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
1: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
18: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
1: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
18: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben 4 lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
1: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
18: Vanaf 8 uur kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
1: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Jacks.
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
20: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
21: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
5: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
23: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
24: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Neuf Zet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
24: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
23: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: En wat speelt u?
5: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
1: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
1: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
1: Maar er komt verandering in.
5: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
11: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
13: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
16: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissie Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
23: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
17: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
1: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk 2 spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KVO Stende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke. dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Diju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
1: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld van KVDO. En veel succes.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
15: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
24: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
24: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
23: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
12: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
18: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
19: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: We hebben het vandaag over het privilege van de vistrap. Frank Goeminne, wat kun je ons daarover vertellen?
20: Oké, de Oostense vistrap, zeg maar dat dat een fenomeen is. Een eikpunt, een icoon, een aantal dingen. Maar zeker en vast is het een marktplaats voor de vissers. Dus onze Oostense vissers kunnen daar vanaf 1877 hun vis kwijt. Nu is het het volgende. Er is een wet in de visserij die bepaalt, en die wet dateert van 15 mei 1870, dat de visserij niet mag belemmerd worden in zijn verkoop en in zijn verplichtingen om de vis te mijnen. te verkopen. Door de verkoop aan huis en ook de leurhandel ze op deze manier te verbieden. Dus men moest ze mijnen. In Oostende komt er wel een reglement. Dus de stad Oostende gaat een reglement opleggen. En dat reglement gaat ervan zijn dat men verplicht is om de dokken te gebruiken om die vismijn, om die vis te vermijnen. Dan komt het probleem. De Oostendenaars moeten, of de Oostendse vissers, moeten een vorm van belasting betalen. Maar zij weten dat omzeilen. En dat is het privilege van de vistrap. En dat wordt ook zo door het ministerie van Bruggen en Wegen gesitueerd. Zij hebben 1 meter van de kade die eigendom is van Bruggen en Wegen. En die dus geen eigendom is van stad. Waardoor dat de vissers geen belasting aan de stad van Oostende moeten betalen. En dat noemt men het privilege van de vistrap.
3: Wordt dat tot op vandaag nog altijd gebruikt?
20: Nee, de dag van vandaag is dat afgeschaft. Dat is iets die overlappend was. En waarvan dat men nu eenmalig dit afgeschaft heeft, maar is al een tijdje geleden. De datum ken ik niet juist.
22: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
1: Een diervriendelijke expo in het Cursaal. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin. Een diervriendelijke expo, dat moet u blij maken.
4: Absoluut. Wanneer je de ambitie hebt om de diervriendelijkste stad van Vlaanderen te worden. En dat ga je na Brussel ook kiest voor de hoofdstad van de kust. Met de diervriendelijke zoo naar hier te komen. Ja, dan ben ik een blij man, hè.
1: Het is een hele moderne expo met VR-brillen en zo. Dat moet u als schepen voor technologie tevreden stellen.
4: Absoluut. Je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Het is voor alle generaties.
4: Inderdaad, van jong tot gevorderde leeftijd, ik zal het zo noemen, je ervaart hier echt wel de mooiste zaken.
1: U was zelf het meest verwonderd over welk dier?
4: Een witte neushoorn. Alhoewel dat ook de connectie met de alligator, daar juist in de savanna, ook wel heel bijzonder is. Ik zou zeggen, het is ongelooflijk.
1: Bedankt voor de tip, schepen Fabrice Goffin.
22: En info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
8: Ik ben Kirby Hallemees.
9: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
8: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, voor wie dat mensen, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Ik ken haar allemaal als Dr. Judith vanuit thuis, maar zij is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
1: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra, welke ontmoetingscentra zijn dat?
8: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
1: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
8: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat uw naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel. Radio
22: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
23: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
0: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
1: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
0: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
23: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
10: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren, om dat op een deftige manier te doen.
11: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
13: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.
6: VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Grote Post programmeert komend seizoen ook comedy-programmator Rutger de Kloet. Wat mogen de mensen verwachten?
15: Wel, lachen is gezond, dus we hebben heel bewust gekozen om veel comedy te gaan programmeren volgend seizoen. En vanaf oktober tot en met juni kan je eigenlijk heel wat bekende, maar ook minder bekende comedians aan het werk zien in Oostende.
1: Wie zijn die jonge talenten?
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
1: Dat zijn verschillende comedians op één moment.
15: Inderdaad, onder de nummer Words, Beat and Jokes zijn dat een vijftal comedians geleid door een MC. We weten op vandaag nog niet wie dat precies zal zijn, maar die gaan een avondvullend programma brengen, allemaal met hun eigen werk.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
24: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
23: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
15: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te staan aan het publiek.
1: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
15: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
23: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
26: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
28: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
3: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionelen en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik ja, de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
1: En wat speelt u?
3: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
1: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
3: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf

0: En veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: KV Diksmuiden-Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
5: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
4: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
5: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
4: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
5: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
7: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
8: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer.

0: In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de vijf locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
5: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
5: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
9: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan NufZ. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
9: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
11: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
12: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
13: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
14: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Bilk is een Oostends dialectwoord. Wat het precies betekent, dat vernemen we van de auteur van het Oostends woordenboek. Hij moet het wel weten, Roland de Snerk. Wat betekent bilk precies?
16: De oudste betekenis is zeker een stuk omheind of afgesloten land of weide. Later is het weide in het algemeen gaan betekenen en te Oostende werd het zelfs de weide waar men het wasgoed te drogen en te bleken kon leggen. Dat was dan de blijk of de blijkwei, in het Nederlands blikveld genoemd. De oorsprong van dit woord. Welnu, het Nederlands kende een ander werkwoord voor sluiten, namelijk luiken, look, geloken. We vinden het terug in een regel van een gekend gedicht. Laat de luiken geloken zijn. Dit werkwoord vinden we ook in oogluikend. Je sluit immers je ogen en ook in vensterluiken, waarmee je het venstergat kunt afsluiten, wat we reeds behandeld hebben bij het Oostendse woord voor vensterluik, fantenelle. Een stuk afgesloten weide was dus een biloke, vandaar in Gent het huidige museum de Bijloke. Bijloke en beluik zijn dus hetzelfde. Een beluik is een ietwat afgesloten woon- of werkruimte. Denk ook maar eens aan vilbeluik. Dit beluik, in het West-Vlaams beluk, werd dan afgekort tot bulke. En net zoals put pit werd, veranderde bulke tot bilke. We vinden deze oudere vorm wel terug in de familienaam van den bulke. Velen kennen ongetwijfeld nog de uitdrukking je zit in de nossenbilk. Dit werd meestal gezegd van iemand die de rijpere leeftijd bereikt heeft en de vleeselijke genoegens al wat opzij zet, omdat hij zijn hersenen belangrijker acht. In de nossenbilk zitten wordt door sommigen evenwel gebruikt in de betekenis van zijn wilde haren kwijt zijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Christine de Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinsonliga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
17: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
2: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
17: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag, ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit. Dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
2: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
17: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken. Maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
2: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
17: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat wij dat organiseren. En we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek. En daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is. En wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
2: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
17: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. Eén van 3 kilometer, één van 6 kilometer, één van 12 kilometer en één van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
2: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
17: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
6: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine de Vriend van de Parkinson Liga Oostende.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Natasja Waldman.
19: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
20: Ik ben Joke Doodlewoman.
21: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Daar viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn het er, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
5: Wij, in de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het alsjeblieft meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Kathleen. Kathleen schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek, maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend en daar weet Kathleen zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn, in deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen, ja. Echt, de tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen, ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
5: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale, lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
22: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
23: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
24: De visstrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vleed jaar hebben we een chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dagbroeders. U werkte eerder met hen.
5: Ja, dat is waar. Het is mijn, de vierde keer of zo dat ik met hen werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang les gegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
2: En wat speelt u?
5: In de eerste scène speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
2: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
5: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
2: Hoe is het om die mensen te coachen?
5: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook, hoor. Maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
2: Op de Oosteroever, kende u de streek?
5: Nee, ik weet heel weinig van de zee en van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
2: Maar er komt verandering in.
5: Daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
6: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. programmator Rutger de Kloet.
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
2: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het Sociaal Huis. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kosteren hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts 4 van de 9 transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
2: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan, maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik, met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbelk van KVDO en veel succes.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
0: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De opbouw van de Paulusfeesten is volop bezig. Volgende week gaan ze van start. Programmator Chesney Tjaaks, het programma is helemaal klaar nu.
1: Ja, zeker. We hebben alles ligt vast en het wordt een topfeest.
2: Met een paar nieuwigheden, toch?
1: Ja, dit jaar hebben we beslist om geen statiegeld meer te vragen voor onze bekers. We hopen dat de mensen dat positief ontvangen. We hopen ook dat de mensen hun bekers in onze bekervreters gaan gooien en niet op de grond. Zo hebben we toch onze bekers terug.
2: En als je dan kijkt naar de programmatie, wie zijn daar de grote namen dit jaar op de feesten?
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
2: En de avonden van de Paulusfeesten die worden telkens afgesloten met een DJ. Hoe zit dat?
1: Ja, dat klopt. We willen dus eigenlijk wanneer de laatste noot op het hoofdpodium uitdooft, dat dan eigenlijk de DJ in de tent direct begint. Zo blijft het feestje eigenlijk constant doorgaan en hoeven de mensen niet te zoeken naar entertainment. Het is gewoon omdraaien, tent in en verder feesten.
9: Bedankt voor het gesprek, Chesney Chucks. Paulusfeesten in Oostende vanaf dinsdag 11 augustus.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
11: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
13: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen 4 gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chucks.
1: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
2: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
1: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostense link of die zelfs helemaal Oostense zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: KV Diksmuiden Oostende staat voor de start van het nieuwe seizoen. Bram Kersenbelk, hoe gaat het met KVDO? Waar komen jullie uit?
25: Jammer genoeg komen wij nog uit in tweede amateurklasse, want vorig seizoen net de promotie gemist in de eindronde. Een mooie tweede plaats behaald wel. Maar de ambities dit seizoen zijn wel klaar. Wij willen zeker promoveren. We hebben er ook de nodige versterkingen voor gehaald. Dus de bedoeling is om zeker ons duchtig woordje mee te strijden voor de titel.
2: Wie zijn die versterkingen? Wie zijn die aanwinsten voor KVDO?
25: Met Niels Pierre en Nagy Maartens hebben we eigenlijk twee spelers teruggehaald die de volledige jeugdopleiding bij KV Oostende hebben doorlopen. Zij komen van Knokke, dat een reeks hoger speelt dan ons. Dus dat zijn zeker twee transfers die het verschil moeten kunnen maken. Met Didju hebben we van Lebbeke een van de beste spitsen uit de reeks gehaald. Vorig jaar heel veel goals en assists. Met Robbe de Kostere hebben we een ex-prof van Cercle Brugge binnengehaald, die vorig jaar bij Roeselare zat. Dat zijn slechts vier van de negen transfers. Maar ik denk dat elke speler een absolute meerwaarde zal moeten zijn.
14: De ambities zijn hoog om dan dit jaar toch die promotie af te dwingen.
25: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk ook met onze supporters aantallen, met de accommodatie, met de transfers die gedaan worden, kun je jezelf ook niet verschuilen. En moeten we zeggen dat we durven voor de titel gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt wel om te zeggen dat het een hele zware reeks zal worden. Zwaarder dan vorig jaar nog, denk ik. Met een Eendracht Aalst-leden. Eendracht Aalst dat ook een zekere historie heeft en terug wil opklimmen. Ninove die is gezakt, die meteen weer wil promoveren. Dus ja, het zal zeker geen sinecure zijn.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersbilg van KVDO. En veel succes.
16: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijn.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
0: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van eerste kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Kloet.
7: Ik denk bijvoorbeeld aan Ruprecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nefzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
14: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
7: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op enkele honderden meter vandaan. Ik denk aan Michael van Peel en natuurlijk Comilfo, die met een heel nieuwe show komt, Babel. Die mochten uiteraard ook niet ontbreken.
0: In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
29: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
30: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
31: Mark Looy, een van de ankerpunten in Oostende is de Mercator. Een schip met een rijke geschiedenis.
32: Ja, niet alleen ankerpunt, maar ook ons visitekaartje. Het is een driemast barkentijn, gebouwd in Schotland, van stapel gelopen daar in 1932. En het was een opleidingsschip voor de officieren ter lange omvaart. De ontwerper ervan was ook niet de eerste, de beste. Het was de directeur van het zeewezen, de Gerlache, ooit overwinterd als allereerste op de Zuidpool. En opleidingsschip voor officieren, zei ik al. En die heeft dan gevaren vanaf 32 tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dan wordt hij opgeheist door de Engelse Navy, ligt hij in Zuid-Afrika. Nadien keert hij terug en zal hij ongeveer nog 10 jaar varen voor de, onder dezelfde bestemming, die opleiding. Belangrijke zeilcampagnes zijn geweest terugbrengen van de beelden Paaseilanden en ook het stoffelijk, een paar jaar later dan, het stoffelijk overschot van Pater Damiaan, gerepatrieerd naar zijn vaderland.
31: En dat is nog steeds te zien vandaag aan boord van de Mercator.
32: Ja, de Mercator is vandaag een museumschip en een van de facetten die belicht worden is onder andere die terugkeer van dat stoffelijk overschot van Pater Damiaan.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Christine De Vriend, u bent voorzitter van de contactgroep Oostende van de Vlaamse Parkinson Liga. Wie zijn jullie? Wat doen jullie?
9: Onze belangrijkste doelstelling is mensen met Parkinson samenbrengen en eigenlijk samen activiteiten doen.
14: Welke activiteiten organiseren jullie in de loop van het jaar?
9: We hebben eigenlijk twee groepen. We hebben aan de ene kant onze maandelijkse activiteiten. Die doorgaan de maandag namiddag, de vierde maandag namiddag van de maand. En de woensdag namiddag ene keer in de maand. De maandag namiddag is een beetje van alles. En de woensdag namiddag is vooral bewegen. Want bewegen is zeer belangrijk voor mensen met Parkinson. Daarnaast hebben we de wekelijkse activiteit, dat is de Parkinspoor. Die gaat door in de schapperij van 5:30 tot 6:30. En dat is eigenlijk echt sporten, rekening houdend met wat belangrijk is voor mensen met Parkinson.
14: Dat is iets wat jullie onlangs hebben geïntroduceerd, die Parkinspoor. Slaat dat aan? Bereiken jullie die mensen?
9: We zouden eigenlijk liever nog een aantal mensen meer bereiken, maar we merken wel, de mensen die komen, die haken niet af. Die zijn zeer blij om te blijven komen.
14: Er is nu een bijzondere grote activiteit dit najaar.
9: Klopt, inderdaad. 20 september doen we een wandelevenement. Waarom hebben wij dat wandelevenement georganiseerd? Dat is nu het tweede jaar op rij dat we dat organiseren en we zijn van plan om dat eigenlijk elk jaar te blijven organiseren. We willen aan de ene kant geld inzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek en daarnaast willen we ook dat mensen met Parkinson zelf kunnen deelnemen. Vandaar dat we gezocht hebben naar een activiteit die laagdrempelig is en wandelen lijkt ons het geschikte moment of het geschikte activiteit om die twee zaken te kunnen combineren.
14: Wat staat er dan te gebeuren op 20 september?
9: Op 20 september kun je dus gaan wandelen. We hebben vier lussen. 1 van 3 kilometer, 1 van 6 kilometer, 1 van 12 kilometer en 1 van 18 kilometer. De 3 kilometer is rolstoel toegankelijk. Maar daarnaast, als je niet graag wandelt, ben je zeker ook meer dan welkom. Want wij bieden van alle soorten drank en eten aan. Er wordt verse soep gemaakt, belegde broodjes, pannenkoeken en drank, wat je maar wil.
14: Waar vindt het plaats en vanaf welk uur is die activiteit?
9: Vanaf 8:00 kun je terecht in Duin en Zee. Dus alles start in Duin en Zee. Er is ook een hele grote parking, dus voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.
31: Allen daarheen op 20 september op Duin en Zee. Bedankt voor het gesprek, Christine De Vriend van de Parkinson Liga Oostende.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In juli liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. De redders deden in juli 231 reddingsacties. Ze moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen, meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. In Echtegem zijn de repetities volop bezig voor het totaalspektakel rond 1000 jaar Echtegem. Op 15 en 16 augustus is er een theaterwandeling die de geschiedenis van de gemeente in beeld verhaalt. Huis de Keizer is het start- en eindpunt. Oostende investeerde in nieuwe valkuilen in de turnsporthal Mr. V. De oude valkuilen, die ervoor zorgen dat gymnasten veilig kunnen trainen, waren na 20 jaar aan vernieuwing toe. Het gaat om een investering van €150.000. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Wim Dankaert, u speelt mee in de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. Opnieuw met de Dakbroeders, u werkte eerder met hen.
7: Ja, dat is waar. Het is mijn, ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik werk ook in Antwerpen regelmatig met amateurs en zo. Ik vind de mix tussen professionele en amateurs vind ik heel fijn. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen. Omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik twee van de, hoeveel zijn er, zes scènes wil regisseren. En ik speel ook in een van de twee.
6: En wat speelt u?
7: Wij, in de eerste scène spelen wij, speel ik een ouder koppel bij wie Julie op bezoek komt. Niet op bezoek komt, ze komt eigenlijk terug thuis. Ze is getrouwd met de zoon. En Julie is een Vlaams meisje dat in de Eerste Wereldoorlog haar lichaam heeft moeten verkopen. Die zoon is daar achtergekomen en die is daar bijzonder boos over. De ouders, ik ben de vader van de zoon. De ouders die houden zeer veel van het meisje en dat zorgt dus voor een flinke confrontatie in de eerste scène.
6: Dat thema, het Alsjeblieft Meisje, is iets wat heel leeft. Hij leefde aan de kust. Kende u die problematiek of was het door het boek dat u het hebt ontdekt?
7: Dat is helemaal door het boek van Katlijn. Katlijn schrijft heel vaak over de oorlog. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk weet ik daar zelf niet wel over de oorlog en over de politiek. Maar de problematiek van de mensen zelf is heel boeiend. En daar weet Katlijn zich echt wel in te verdiepen.
6: Hoe is het om die mensen te coachen?
7: Fijn. In deze eerste scène werk ik met een drietal mensen die eigenlijk heel goed spelen. Ja, echt. De tweede scène trouwens ook hoor, maar in de tweede scène speel ik niet zelf. En dat is toch een groot verschil. Het coachen plus spelen. Ik moet observator zijn en ook speler. Het is niet makkelijk.
6: Op de Oosteroever, kende u de streek?
7: Nee, ik weet heel weinig van de zeeën van Oostende. Ik ben echt van Antwerpen, ja.
6: Maar er komt verandering in.
7: Ja, daar is de laatste jaren meer en meer verandering in gekomen, dat is waar.
1: Okay. Wim Dankaert, bedankt voor het gesprek en veel succes met het Alsjeblieft Meisje.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De samenwerking tussen AZ West uit Veurne en het AZ Oostende krijgt een eerste praktische uitwerking. Vanaf nu verzorgen vier gynaecologen ook consultaties in het ziekenhuis in Veurne. Voorlopig gaan enkel de consultaties ook in Veurne door. De bevallingen gebeuren in het AZ Oostende. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van de vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Tjaaks.
8: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
6: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
8: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: De Venetiaanse Gaanderijen in Oostende wordt één van de 5 locaties voor het nieuwe seizoen van het VTM-programma Mijn Restaurant. Een duo zal er een restaurant moeten opbouwen dat past bij de grandeur van het gebouw. Wie de deelnemers in Oostende zijn, wordt later bekendgemaakt. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
9: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
10: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
11: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere reeks in de Grote Post is Mijn Lieve Lijf. Ann Pauls, u bent van de Grote Post. Hoe pakken jullie dat aan? Wat is dat Mijn Lieve Lijf?
13: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. De volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. Werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Kent haar allemaal als Dr. Judy. Vanuit thuis, maar ze is ook een heel geëngageerde maker, podcastmaker onder andere ook, die een prachtige podcast heeft gemaakt over het verlies van haar vader aan een alcoholmisbruik en de impact die dat heeft gehad op haar gezin. En evenzeer hebben we ook Steven Mailleux te gast. En Steven Mailleux komt vertellen over de impact van burn-out op uw lichaam, op uw functioneren, op uw leven, op uw relaties. Dus deze twee gasten zijn te gast en eigenlijk spelen die altijd inhoudelijk in op iets wat er in de ontmoetingscentra bijvoorbeeld in dit geval al leeft.
6: Lieve Blankaert en gasten in ontmoetingscentra. Welke ontmoetingscentra zijn dat?
13: Dit jaar gaan we naar de Ballon en naar de Schelpen.
6: Als mensen daarbij willen zijn in die twee ontmoetingscentra?
13: Ze kunnen uiteraard gewoon tickets kopen opnieuw via degrotepost.be, maar ook in het ontmoetingscentrum zelf. Dus bij Debbie van de Ballon of bij Roel van de Schelpen, laat u je naam daarachter en dan heb je zo, sta je zo op de lijst en regelen we dat de avond zelf wel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De toegangsprijs voor het familiefestival in Bredene werd verlaagd van 40 naar 25 euro. Naar verluid loopt de voorverkoop niet zo denderend en werd daarom de prijs verlaagd. De mensen die een ticket kochten aan 40 euro worden gecompenseerd met een drankbon. Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef en mede-eigenaar van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In de Grote Post is er komend cultuurseizoen bijzondere aandacht voor comedy. Programmator Rutger de Klot.
14: Ik denk bijvoorbeeld aan Rubrecht van den Toren, aan Pieter Verelst, maar in het bijzonder ook aan Nufzet. Dat is een programma waar we allemaal jonge comedians, ook mensen met een andere origine, eigenlijk de eerste kans geven om hun werk voor te stellen aan het publiek.
6: Dat zijn die jonge talenten, er zijn ook gevestigde namen.
14: Gevestigde namen, absoluut. Ik denk aan Jan-Jaap van der Wal. De man woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en brengt daar een show rond, Amor Fati. Maar ik kijk ook heel erg uit naar Pief Huvluf, Oostendenaar, die een thuismatch speelt, want die woont hier op